Hallo, de dokter Trauma met de ber. Shalom, je bent een Fuchs, maar shalom, hè? Ken, hè? Ken? Anu, Tiri, je bent een Fuchs. Ik heb psycholoog, ik heb je eens in een zwemmen, je